iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Hallo, ik ben Johan Veugelers en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

de radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudezaken.be voor alle details.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en info.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Adriaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer in Luik in Bree.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Caronte. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zeg, zout je de brandweer niet bellen?
1: Terwijl s'avonds

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3, een pelt.
5: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
6: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
7: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

Mijn naam is Giel Kremers, ik ben Prins Carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt, dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen, dat we allemaal samen luidkeels meezingen. Dat is voor ons Limburg.

0: stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dag reis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
0: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
6: Retourdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Retourdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
1: Jackie's Vaderdagbuffet. Zondag 14 juni van 12 tot 3. Koud buffet, soepbar, warm buffet, saladebar, showcooking en een dessertbuffet, inclusief dranken. Reserveren kan via 089 56 31 82.
7: Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FMK.

Ik ben Lotte van Wezemaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland.
10: Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog stand houdt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. 1 doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Er komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft. Het is wel iets...
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
11: Aye.

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zeg, zout in de brand, weer niet bellen.
0: Terwijl s'avonds...

0: Vumgoud, feest mee!
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
9: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
8: Het Bloematelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
10: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
11: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
12: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drink weentje op.
11: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
12: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drink weentje op.
11: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
13: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
14: Boelehoef 3 in Pelt.
15: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
16: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
0: De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel. De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
0: Retourdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Retourdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82. Jackie's Vaderdagbuffet. Zondag 14 juni van 12 tot 3. Koud buffet, soepbar, warm buffet, saladebar, showcooking en een dessertbuffet, inclusief dranken. Reserveren kan via 089 56 31 82. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
3: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
4: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaken.be.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Zaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het Ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
11: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
10: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisten hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. FM Goud. Liefde voor Limburg.

juli en augustus, de maanden waarvan wij hopen dat die zon, die gele bol aan de hemel, zoveel mogelijk mag schijnen. Met zo weinig mogelijk nattigheid. Enfin, de landbouwers denken daar wellicht anders over. Af en toe mag wel eens een verfrissend buitje, maar toch ook niet te veel. De zomer zit in het land en bij ons is die radiokundig begonnen, dat weet je wel. In juni, juli en augustus zijn wij en wij alleen de Limburgse Zomerradio. Goedemorgen.

Say It Again in de ochtend in Limburg van Santana. Onderweg dit uur nog Accelerate, Coldplay en de Fat Larry's Band. En nu Billy Paul. Only the strong survive.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondag namiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
8: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
10: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: Dit is absoluut subliem, beste vrienden. We mogen heel veel vrijkaarten weggeven deze maand voor Bobbejaanland. We gaan een week lang gaan we weer veranderen in FM Bobbejaanland. En er zijn echt tientallen tickets te winnen, om niet te zeggen bijna 200 vrijkaarten, via onze populaire Facebookpagina enerzijds, maar ook via de radio anderzijds. Als je het Bobbejaanland liedje hoort, dan ga je ons moeten mailen, maar de details daarover die kom je vanzelf allemaal te weten, als je tenminste blijft luisteren.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
0: Minister Zuhal Demir duidt vier Limburgse basisscholen aan als inspiratieschool vanaf september, elk met €70.000 steun. De scholen moeten andere scholen ondersteunen en inzetten op sterkere taalontwikkeling, hoge verwachtingen en duidelijke structuren in de klas. Het gaat om het gemeenschapsonderwijs Rekem in Lanaken, Kabas de Zonnewijzer in Zonhoven, Hartelust Wiebelwoud in Te Senderlo-Ham en de gemeenschapsschool XCL Wegwijs in Lommel. De 16-jarige wielrenner Samuel Devola is tijdens de koers Jesre-Borgloon zwaar ten val gekomen nadat een auto op het afgesloten parcours terecht kwam. Hij vloog door de achterruit van de wagen, maar raakte niet ernstig gewond en mocht dezelfde dag al het ziekenhuis verlaten. De renner liep vooral kneuzingen en schrammen op en zegt veel geluk te hebben gehad met zijn engelbewaarder. Zowel hij als zijn familie reageren opgelucht en mentaal gaat het goed. Al blijft de teleurstelling groot dat hij de koers moest staken. Na 54 jaar komt er een einde aan de kampplaats Holsteen in Zonhoven, waar geen jeugdkampen meer kunnen doorgaan. Een recent brandweerverslag stelt dat de verouderde gebouwen niet langer veilig zijn en niet meer voldoen aan de normen. De Giro en de gemeente spreken van moeilijke keuzes, onder meer door hoge renovatiekosten en mogelijke asbestproblemen. Jeugdgroepen zullen moeten uitwijken naar andere locaties, zoals het erkende buurtenhuis De Waarde als alternatief.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten. Het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.
2: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe.

Het nieuws uit Limburg hadden we weer achter een klein uurtje de tweede update. En Axel Retz, de knappe uit Hasselt, mocht ook nog eens komen opdraven met Je t'attends op woensdagochtend. Welkom bij Early Birds.

0: zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Schlagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.

0: is mee.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
4: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 04 97 29 99 93.

0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3 in Pelt.
2: Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
3: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
11: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
10: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. De best beluisterde regionale radio van Limburg.
0: Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Wel

Lekker genieten op een Italiaans terrasje. De 1000 terrassen in de Rome bijvoorbeeld. Met een aprolletje. En dan zo rond aperitieftijd een veel te grote schotel met chips en wat charcuterie. Ja, daar wordt de mens toch intens gelukkig van, hè. De zomer in de radio. Nu ook met Gloria Estefan.

Goedemorgen, morgen, goeiedag. Iedere ochtend mag ik je verblijden, of ik doe toch een poging, tussen 7 en 9 in de Early Birds, enkel bij FM Goud Limburg. Maar we zitten ook op Tenerife, het eiland van de eeuwige lente. Hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen eens vertellen.

0: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buiten gewoon genieten.
0: You need this.
2: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
4: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
5: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
6: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
8: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
9: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio. I'm so tired.

0: bent bij FM Goud Limburg en dat is een perfecte keuze. Maar wij produceren in dit fantastische radiohuis ook FM Goud Tenerife. Het radiostation voor alle toeristen en alle residenten op het eiland van de eeuwige lente. Of je nu daar woont of op vakantie gaat. Het is het eerste en enige radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland, met een eigen programmering, met eigen muziek, met eigen jingles, met eigen reclameblokjes. Enfin, alles is uniek aan FM Goud Tenerife. Een volwaardige eigen editie die wij produceren en die je op het hele eiland, dus ook in je huurauto, kan beluisteren via de DAB+. En onlangs is de ontvangst geweldig verbeterd. Sinds enkele weken is dat een stukje beter. In het noorden van Tenerife, dat is wat minder toeristisch. Hè. De meeste toeristen zitten in het zuiden, de Costa del Silencio, waar de Belgen thuis zijn, of Adeje, of Playa de las Americas. Enfin, je kent het allemaal wel. Hè. Het is een fantastisch eiland om eens te verkennen. Ik kan het je alleen maar aanraden. Ik ben een beetje fan, dat merk je wel, hè, van Tenerife. En daar zitten wij dus ook op DAB+.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
0: In Heusden-Zolder is een juwelierszaak op de Koolmijnlaan opnieuw het doelwit geworden van een inbraakpoging door minstens 4 daders. De criminelen konden binnengeraken tot aan een eerste deur, maar liepen vast op zware beveiliging en sloegen zonder buit op de vlucht. Het is al de 3e poging in 1,5 jaar tijd, ondanks eerdere extra beveiligingsmaatregelen. De daders reden weg met een vluchtauto met vermoedelijk Nederlandse nummerplaat, die later werd teruggevonden en onderzocht. De federale gerechtelijke politie onderzoekte de zaak en bekijkt of er een link is met een eerdere inbraak in Hechtel bij juwelier Dries. In het onderzoek naar de Turkse Sahin-klan zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden, een man uit Houthalen-Helchteren en een man uit Genk. Bij nieuwe acties van de federale politie werd ook een huiszoeking uitgevoerd in Genk, waarbij gsm's en cashgeld in beslag zijn genomen. De bende zou volgens het onderzoek een maffiastructuur hebben opgezet in Limburg, met afpersing en geweld binnen de Turkse gemeenschap. Het onderzoek loopt nog verder en meerdere verdachten, onder wie een voortvluchtige leider, worden internationaal opgespoord. In Hamond-Achel kunnen koppels voortaan ook trouwen buiten de klassieke raadzaal van het stadhuis. Nieuwe locaties zijn de Goeikamer in het Ursulinenklooster in Hamond en het Michielshof in Achel, met ook een toekomstige buitenplek in de kloostertuin. Het stadsbestuur wil inspelen op de vraag naar meer persoonlijke en sfeervolle huwelijksceremonies. De eerste huwelijken in de Goeikamer vielen alvast in de smaak bij koppels en aanwezigen.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten. Het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.

Juliette zit veel in onze playlist omdat we het een warm hart toedragen. En ook omdat ze samen je zo'n zomers gevoel geven altijd. Brian en Mel, Brian Adams en Mel C, deden het samen. Muzikaal dan toch in 1998 met Baby When You're Gone.

0: in Peer, Yildirimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Yildirimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
1: Nieuw in Peer. Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook. Op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open. Maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3. Kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
2: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt is hier al.
3: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
2: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
4: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
5: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
6: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
7: VGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
8: Inge Bakke, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakke beter kennen op www.ingebakke.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
9: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
10: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Yo. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.
11: Thank you very much. Who was here last night then? Anyone know what this one is then?

De ochtend in Limburg met Depeche Mode live. Just can't get enough. Lieve vrienden, ik ga eruit met de Jonas Brothers en Paranoid. Als we helemaal niet paranoïde zijn, dan zijn we er morgenochtend weer om 7. Tot dan.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwig duurt. Dus volg je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.

Robin Schulz en Wes en Alani. En zo kom je helemaal al in die zomerse vibe, hè? Het is nog een beetje wachten op het zomerse weer, maar dat is beloofd voor het weekend. Goedemorgen!

0: Woensdagochtend 7 over 9, dus dat betekent een nieuwe FM Goud at Work. En tussen dit en 10 uur mag je weer heel wat goede hits verwachten. Van Soul Sister, van Ed Sheeran en deze van Barry White. Let the music play.
1: One ticket please. Lord, I must have everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: in Peer, Yildirimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer, Yildirimslagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

De Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
8: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
9: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
10: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
11: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
12: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
13: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
14: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
13: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
15: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: Minister Zuhal Demir duidt vier Limburgse basisscholen aan als inspiratieschool vanaf september, elk met 70.000 euro steun. De scholen moeten andere scholen ondersteunen en inzetten op sterkere taalontwikkeling, hoge verwachtingen en duidelijke structuren in de klas. Het gaat om het gemeenschapsonderwijs Rekem in Lanaken, Kabas de Zonnewijzer in Zonhoven, Hartelust Wiebelwoud in Te Senderlo-Ham en de gemeenschapsschool XCL Wegwijs in Lommel. De 16-jarige wielrenner Samuel Devola is tijdens de koers Jesre-Borgloon zwaar ten val gekomen nadat een auto op het afgesloten parcours terecht kwam. Hij vloog door de achteruit van de wagen, maar raakte niet ernstig gewond en mocht dezelfde dag al het ziekenhuis verlaten. De renner liep vooral kneuzingen en schrammen op en zegt veel geluk te hebben gehad met zijn engelbewaarder. Zowel hij als zijn familie reageren opgelucht en mentaal gaat het goed, al blijft de teleurstelling groot dat hij de koers moest staken. Na 54 jaar komt er een einde aan de kampplaats Holsteen in Zonhoven, waar geen jeugdkampen meer kunnen doorgaan. Een recent brandweerverslag stelt dat de verouderde gebouwen niet langer veilig zijn en niet meer voldoen aan de normen. De Giro en de gemeente spreken van moeilijke keuzes, onder meer door hoge renovatiekosten en mogelijke asbestproblemen. Jeugdgroepen zullen moeten uitwijken naar andere locaties, zoals het erkende buurtenhuis De Waarde als alternatief.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten. Het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.
0: FM Goud, liefde voor Limburg.

Basiel was dat en Crazy. Zometeen krijg je Doten van me, die groeide op in Amsterdam. En in 2005 ging hij naar het Goois Lyceum. Hij was toen 18 jaar. En in juli van dat jaar heeft hij die school voor de kortgedingrechter gedaagd, omdat hij niet akkoord was met een examenuitslag. Hij heeft die zaak jammer genoeg wel verloren. Goed, hier is hij met Home. Run,

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zet zoutje de brand, weer die bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro en

3FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: RMR Project.
4: RMR Project Zuid-Lommel, verdeler van films, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
3: RMR Project.
4: Maakt van ieder project een erezaak.
5: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op zijn.

0: ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
1: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
1: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
3: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
4: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
5: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

0: Uit 1983 alweer, hè? Deze Heartache Avenue en de Maisonettes. En zometeen, je hoort hem al, Marco Borsato met Hart van een Winnaar. Goedemorgen.
1: De laatste tijd, als je me aanraakt, voel ik iets

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Ja, als je al een live optreden van Pommelien Thijs hebt meegemaakt, dan is dit een nummer dat sowieso meegezongen en meegeschreven wordt. Hè? Je hoorde Atlas. Een hele goede morgen. Welkom bij FM Goud at Work. Tot 11 uur zit ik nog in je radio met Savage Garden, met Lucas Graham, met Deepish Mode en met deze van Wet Wet Wet, Sweet Surrender. Een hele goede morgen.

Zometeen krijg je een Britse band van me die hun grootste hits hadden tijdens de jaren 60 en zowat de eerste jaren van de jaren 70. Maar vooral in de jaren 60 speelde de groep in een stijl die heel veel leek op de Mercy Beat uit Liverpool. Ze behoorden tot de succesvolste bands uit die periode. En de band wordt vaak geassocieerd met Manchester, omdat enkele leden van de band daar vandaan komen. Of toch uit de buurt. Je hoort toch al eens met

0: Donderdag 11 juni, de Oudsbergse Zomerparade. Dit in den Echter in Oudsbergen. Een organisatie in samenwerking met VZW Mandala. En een optreden in het middagprogramma van Lisa Delbo en de Gouden Klassiekers. We starten om 3 uur met genummerde plaatsen. Inkom per persoon bedraagt €25. Info en tickets via jos.eerdekens@outlook.com of bel 0496 25 0408.
1: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
2: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
1: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
2: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
1: En kan ik ook meedoen?
2: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
3: Zomer in Peer, plezier voor jong en oud.
4: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen.

0: Zonnepanelen, Energie Center Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
2: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.
6: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
5: Het Bloemenatelier van Kempelgreen, waar passie bloeit.
1: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
2: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Het nieuws uit Limburg. Zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: In Heusden-Zolder is een juwelierszaak op de Koolmijnlaan opnieuw het doelwit geworden van een inbraakpoging door minstens 4 daders. De criminelen konden binnen geraken tot aan een eerste deur, maar liepen vast op zware beveiliging en sloegen zonder buit op de vlucht. Het is al de 3e poging in 1,5 jaar tijd, ondanks eerdere extra beveiligingsmaatregelen. De daders reden weg met een vluchtauto met vermoedelijk Nederlandse nummerplaat, die later werd teruggevonden en onderzocht. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak en bekijkt of er een link is met een eerdere inbraak in Hechtel bij juwelier Dries. In het onderzoek naar de Turkse Sahin-klan zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden, een man uit Houthalen-Helchteren en een man uit Genk. Bij nieuwe acties van de federale politie werd ook een huiszoeking uitgevoerd in Genk, waarbij gsm's en cashgeld in beslag zijn genomen. De bende zou volgens het onderzoek een maffiastructuur hebben opgezet in Limburg, met afpersing en geweld binnen de Turkse gemeenschap. Het onderzoek loopt nog verder en meerdere verdachten, onder wie een voortvluchtige leider, worden internationaal opgespoord. In Hamond-Achel kunnen koppels voortaan ook trouwen buiten de klassieke raadzaal van het stadhuis. Nieuwe locaties zijn de Goeikamer in het Ursulinenklooster in Hamond en het Michielshof in Achel, met ook een toekomstige buitenplek in de kloostertuin. Het stadsbestuur wil inspelen op de vraag naar meer persoonlijke en sfeervolle huwelijksceremonies. De eerste huwelijken in de Goeikamer vielen alvast in de smaak bij koppels en aanwezigen.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten. Het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Bosrand, buiten gewoon genieten.
0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
3: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
4: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
5: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
7: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
8: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
10: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be, Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

de hit uit 1983. And everything counts. Ja, het is bijna 11 uur, dus dat betekent dat ik plaats ga maken voor de collega's hier. Ik wil u nog eventjes erop wijzen dat als je een cadeautje wil winnen, dat kan altijd, een leuke prijs, dan moet je onze Facebookpagina in de gaten houden. Hè. Dus daar komen regelmatig wedstrijden op waarmee je kan meedoen. En je weet het of je weet het niet, wij zitten ook op TikTok, hè, met FM Goud. Dus ga eens op zoek naar dat account, want daar verschijnen altijd leuke filmpjes. En dit is nog Atomic Kitten voor je met Holy Can. Een hele fijne woensdag nog.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
8: Zesdejaars van het Inspiro College in Houthalen presenteerden hun onderzoeksproject met 55 standen en toelichting door de leerlingen zelf. Het project maakt deel uit van het nieuwe leerplan rond onderzoekscompetenties met ouders en juryleden die feedback geven op de werken. De onderwerpen variëren sterk van realisaties tussen leerlingen tot de impact van druggebruik op sociale en economische factoren in Limburg. Volgens de schoolcoördinatie werkt de aanpak inspirerend en wordt ze intussen ook al door andere scholen overgenomen. Leerlingen van het derde en vierde leerjaar van XCL Eigenwijs in Lommel hebben hun eigen verhalenbundel voorgesteld in de BIEB. Het boek is het resultaat van maanden werk rond het thema feest, met verhalen die ze zelf bedachten, uitschreven en illustreerden. Onder begeleiding van een auteur werkten de kinderen hun ideeën uit via toneel, schrijven en feedback tot een echte publicatie. Volgens School en Schepen toont het project hoe creativiteit, samenwerking en leesplezier centraal kunnen staan in het onderwijs. Zopas werd in Leopoldsburg de nieuwe uitvalsbasis van Buitenbeenpop ingehuldigd. Eindelijk een volwaardige kantoorruimte van waaruit het stevig gegroeide festival kan worden voorbereid en georganiseerd. We moeten nu niet meer afspreken met bijvoorbeeld mogelijke partners en leveranciers in tavernes waar de muren soms oren hebben. Dat zegt een supertevreden organisator Jan van Zijer. Foto's en meer info vind je terug op onze Facebookpagina.
6: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: bijzonder fijne goede woensdagmorgen toegewenst. Woensdag 10 juni zijn we aangekomen. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio. 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: En de Venga Boys die openen met Uncle John from Jamaica. Een van die lekkere hits van de Venga Boys. Welkom allemaal.

Breaks Like a Heart. Miley Cyrus natuurlijk en Mark Ronson. Die hadden er een hitje mee een jaartje of 7 geleden ondertussen weer. Dat kan toch wel tellen. Dara staat eraan te komen. Bangarang, de dame die natuurlijk het Eurovisie Songfestival won. En dan deze on Racy gaan we helemaal terug in de tijd. Met ook een band die ooit naar het Eurovisie Songfestival ging. Maar niet met dit nummer. Some Girls Will, Some Girls Won't. Here is Racy.

0: Zing in een avond vol sfeer en meezingers. Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet. Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
1: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
2: We love lifestyle. Jij ook? Verwen jezelf dan met een abonnement op Imago Magazine. Of doe er eentje cadeau. Een plezier om te geven en een feest om te krijgen. Boeiende content van voor tot achterflap. Een rijk scala aan lifestyle topics verpakt in een glossy magazine. Waar je mee kan uitpakken bij vrienden en collega's. Bovendien steun je ons goede doel Stichting Tegen Kanker. Surf nu naar www.imagomagazine.be en word onze nieuwe abonnee.
3: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. Fevercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
4: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Heerouteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

De stad Peren zet opnieuw grote stappen in het circulaire en duurzaam beheren van haar houtkanten. De stad heeft de ambitie om op lange termijn 50 kilometer gemeentelijke houtkanten te herstellen en in een circulair systeem te beheren. Een belangrijk en vernieuwend onderdeel hiervan is het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar op landbouwpercelen. Die toepassing wekt steeds meer interesse bij landbouwers, omdat ze niet alleen goed is voor natuur en klimaat, maar ook de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst verhoogt. De werkgroep ISIS-VZW heeft in samenwerking met de stad Peren een nieuw dommelveldje aangelegd in de Valkstraat. Op een stukje braakliggend terrein werd samen met schoolkinderen een bloemenweide ingezaaid, met als doel natuurbeleving dichter bij de klas te brengen. De werkgroep hoopt dit project in de toekomst verder uit te rollen naar andere scholen in de regio. Het Poorthuis ondergaat een grondige energetische renovatie. Met deze werken wil de stad Peren het energieverbruik en de CO2-uitstoot sterk verminderen en het comfort voor bezoekers en medewerkers verhogen. Het project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Alle details op peer.be/nieuws/poorthuis-wordt-energiezuiniger. Wil jij alleen, met een groep of met je vereniging, de armoede en sociale ongelijkheid in Peren aanpakken? Dien dan uiterlijk 15 september een project in en krijg tot 10.000 euro steun voor de realisatie van jouw project. In totaal verdeelt het stadsbestuur 25.000 euro over de goedgekeurde projecten. Zelf een project indienen doe je via peer.be/burgerbudget. Plezierige evenementen, veel volk, uitstapjes voor groot en klein. In Peren is er deze zomer weer heel wat te beleven. Te veel om op te noemen? Geen probleem. Neem eens een kijkje op de nieuwe website zomerinperen.be.

Het is nog steeds natuurlijk Miss Tina Turner. Daar heb ik natuurlijk over met alle eer en respect. Over deze doden niks anders dan het goede. Laten we het daarop houden. Tina Turner veel te vroeg van ons heen gegaan. Maar ze heeft zoveel mooie nummers achtergelaten. Zoals deze I Don't Wanna Lose You. Jolomeer en Floes heb ik ook nog klaarstaan voor jullie. Ik heb nog eentje van Randy Warmers klaarstaan. En we doen nog eentje om lekker uit de tak te gaan. State

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pédieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pédieu.

Mr. Master Blaster, gaan we richting de klok van 12 uur. En als ik Mr. Master Blaster zeg, weten jullie natuurlijk meteen dat het gaat over de enige echte Stevie Wonder en Superstition. Een van die grote hits die is geworden. En nog altijd een heel lekker nummer om een keertje te draaien. Mijn tijd zit erop, dat wil zeggen dat ik graag terugkom na de klok van 12. Want we hebben nog een uurtje. Maar ik heb voor u ook Song Blue klaarstaan van Neil Diamond en Barry Manilow. Hij zingt niet over zijn koperen kabanen, maar hij zingt nu wel over zijn Mandy. Tot service.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
9: uit binnen- en buitenland.
11: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermont brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. 4 Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in 2 sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge periode en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17
7: de
11: graden.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.
0: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Sophia. Muziek als vanouds. Met Marcel Nauts.
1: Zo, welkom. De ene zingt over zijn... wat was het weer? Van Barry Manilow en zijn Mandy. En deze zingt over de enige echte Sophia Alvaro Soler. Welkom allemaal bij FM Go.

Paul Carrack en I Need You uit 1983. Bazaar heeft een nieuwe single uit en die wordt op dit moment heel veel gedraaid. Nacht in Amsterdam zingen die mannen. En het is wel een hele dikke hit bij ons. Maar in Nederland doet het redelijk iets minder. Laten we het daarop houden. Duke staat eraan te komen met I'm So In Love With You. En dan niet te vergeten deze van Flower Pop Man. Let's Go To San Francisco. Helemaal.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluiden in Bree.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zeg, zout je de brand weer niet bellen?
1: Terwijl s'avonds de

0: Pressepint en kom mee vieren. Tickets en info boerzebier.be. Ook FM Goud, feest mee.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste

The Baker Man van de enige echte layback. En we helemaal terug in de tijd, de 1990. U2 staat eraan te komen met Vertigo. En we doen nog eentje van Johnny Cash. Set My Ring on Fire was een van die grote hits die Johnny Cash maakte. Hij heeft er zoveel gemaakt. En dan is het natuurlijk altijd heel moeilijk kiezen. Wat ga je draaien van die man? En dit is toch wel een van die populairste die hij ooit gemaakt heeft. Ring of Fire, laten we het daarop houden. Paul Da Vinci, een man die heel hoog kan zingen. Dat zou je zelfs wel horen. En dan zing je natuurlijk ook maar Your Baby Ain't Your Baby Anymore.

ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga, zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
9: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
10: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

Het zit natuurlijk in de donker. En dan dat kadans, die zong het al over 1984. Die mannen wisten het in ieder geval niet wel. Helaas, mijn tijd zit erop. Dat wil zeggen dat ik jullie een hele fijne woensdagnamiddag ga wensen. En we hopen wel natuurlijk morgen vroeg elkaar terug te horen. Ik heb nog eentje klaarstaan van Q65 uit Nederland. En de live is live. En niet te vergeten deze van Hot Chocolate. You Sexy Thing. Tot morgen.

Voel de kriebels op één van de acht banen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws.
9: Uit binnen- en buitenland.
11: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in 2 sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.

De koning is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen. De koning. Wind. De koning heeft gelogen, zij is erin gevallen.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voor

De Oudsbergse Zomerparade op donderdag 11 juni. En dit in de Echter in Oudsbergen. Het namiddagprogramma wordt verzorgd door Lisa Delbo. En aan Gouden Klassiekers dit vanaf 3 uur. Het avondprogramma vanaf 8 uur met Domino. Live on stage en een afterparty met DJ Senior Kurt. Tickets boeken via jos.eerdekens@outlook.com of bel 0496 25 0408.

0: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
1: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
2: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
1: Wij hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
2: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
1: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
3: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3. Een pelt.
5: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
0: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
6: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwash Club.be. Like us on Facebook.
7: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

0: ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
1: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
4: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
1: Wacht, echt?
4: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
5: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
6: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
7: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
8: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.

0: al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
1: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
2: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
3: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.
4: De Flashback Show. Dat is iedere werkdag 1 uurtje bomvol 80's en 90's herinneringen. Luister je ook mee? Iedere werkdag tussen 1 en 2 op FM Goud Limburg.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieurbasic.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits.

0: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Zeker in verzekeringen, Certas.
6: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
5: certas.be.
6: Certas, dat is CERTASS.
7: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
8: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
10: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
11: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
12: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats bij een extra voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walschaerts langs in de Zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. De splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.

0: in Peer. Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
1: De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen. Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
4: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
1: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
6: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
0: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
1: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
9: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen doet zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
2: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
3: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
5: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
6: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
7: Zesdejaars van het Inspiro College in Houthalen presenteerden hun onderzoeksproject met 55 standen en toelichting door de leerlingen zelf. Het project maakt deel uit van het nieuwe leerplan rond onderzoekscompetenties met ouders en juryleden die feedback geven op de werken. De onderwerpen variëren sterk van realisaties tussen leerlingen tot de impact van druggebruik op sociale en economische factoren in Limburg. Volgens de schoolcoördinatie werkt de aanpak inspirerend en wordt ze intussen ook al door andere scholen overgenomen. Leerlingen van het derde en vierde leerjaar van XCL Eigenwijs in Lommel hebben hun eigen verhalenbundel voorgesteld in de BIEB. Het boek is het resultaat van maanden werk rond het thema feest, met verhalen die ze zelf bedachten, uitschreven en illustreerden. Onder begeleiding van een auteur werkten de kinderen hun ideeën uit via toneel, schrijven en feedback tot een echte publicatie. Volgens School en Schepen toont het project hoe creativiteit, samenwerking en leesplezier centraal kunnen staan in het onderwijs. Zopas werd in Leopoldsburg de nieuwe uitvalsbasis van Buitenbeenpop ingehuldigd. Eindelijk een volwaardige kantoorruimte van waaruit het stevig gegroeide festival kan worden voorbereid en georganiseerd. We moeten nu niet meer afspreken met bijvoorbeeld mogelijke partners en leveranciers in tavernes waar de muren soms oren hebben. Dat zegt een supertevreden organisator Jan van Zijer. Foto's en meer info vind je terug op onze Facebookpagina.
5: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist.

0: was er eentje die eigenlijk blijft hangen voor de rest van de dag. Als de deun helemaal goed zit. In a circle and sweat. La la la la.
1: Back home met Guido Bergmans.
0: Volgens mij heb je hem zitten horen. En we hebben hem overal kunnen horen. All over the world. Hier is ELO.

Electric Light Orchestra, een hele mond vol. Straks krijg je hier bij FM Goud Suzanne en Freek, Touch of Joy en Please Don't Go, opgepoetst van 1997. En dit is de master himself, achter de grote witte vleugelpiano, Barry White.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Hotel Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Donderdag 11 juni, de Oudsbergse Zomerparade. Dit in den Echter in Oudsbergen. Een organisatie in samenwerking met VZW Mandala. En een optreden in het middagprogramma van Lisa Delbo en de Gouden Klassiekers. We starten om 3 uur met genummerde plaatsen. Inkom per persoon bedraagt €25. Info en tickets via jos.eerdekens@outlook.com of bel 0496 250408.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is CERTASS.
5: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
7: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

0: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.
1: Hi.

Heads Over Feet van Alanis Morissette. Een dame die wel weet wat muziek maken is. Amy Winehouse die deed dat ook. En straks krijg je van ons Rehab, The Tremolos en Even The Bad Times Are Good. En misschien hebben ze wel gelijk ook wel. Voelt ze samen in en dan lukt dat allemaal wel. Muzikaal gaan we verder met Player en Baby Come Back.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Deco, deco, ramen en deuren en poorten.
2: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30. Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
0: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
5: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.

0: sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
1: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nematvalt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
2: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
1: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
4: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in

allemaal gezegd heeft of verteld heeft, dan zal het wel goed zijn. Hè? All the things she said, dat was inderdaad Simple Minds. De Beatles, dan hebben we het over de Liverpool Sounds. En we keren terug naar 1964. Drive My Car. Instappen en we gaan ons klaarmaken voor het tweede radiouur.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.

0: 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
1: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
3: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM.

0: wist niet of dat de liefde zowel links als rechts te beluisteren was. Stereo Love, dat was Edward Maya en Vika Juchlina. Wat een leuke naam.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Dit zijn de Waterboys en The Hole of the Moon.

With In Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You. Dat is de nieuwe, hou hem in de gaten. Piece of Candy, dat is de Engelstalige periode van onze Belgische band Crusoe en Sergio Mendes. Daar gaan we even de zon uit je radio laten rollen. Mask.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
6: Bruisend Lommel.
7: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
6: Bruisendlommel.be.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maclaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
11: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.

0: wil het allemaal weten en vertel het mij met heel veel plezier. Everything About You van Ugly Kid Joe. The Corrs en Breathless. We hebben onze adem nodig, want Chuck Berry komt eraan met Johnny, Johnny Be Good. En The King himself. Grote witte doek en we gaan naar Las Vegas. Viva Las Vegas. Elvis Presley.
1: Bright lights city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this. Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
4: Schepers NV. De vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
5: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
6: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.
7: Je hebt goud in je oren.

Je ne sais pas pourquoi. Zelfs in Australië spreken ze Frans. Kylie Minogue, die kwam voorbij. Zo dadelijk Bart van den Berg. Maar je krijgt van mij eerst nog even Nina Simone. And my baby just cares for me. Kijk eens aan. We zorgen voor elkaar. Blijf gewoon bij ons.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Jansen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen.

0: Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
2: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws.
4: Uit binnen- en buitenland.
6: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud.

0: Ja, hij laat het ons duidelijk weten, George, the boy George met Culture Club. Het is time om te wisselen van uur, want de mensen van Nieuws en Weer, die staan ook klaar. En dan gaan we zo meteen verder tot aan 7 uur. Hier is nog Tom Jones met She's a Lady. Ik zie je zo meteen terug.
1: Klankgas met Bart van den Berg.

Officieel moeten we deze dames postuum herdenken. Doen we ook met deze geweldige single Jump for My Love uit 1984. De originele Pointers, de Bonnie, June en Isa, die zijn al overleden, maar werden onder andere ook vervangen door Anita Ruth en Sadaka Johnson. Heeft niks met de Pointers te maken, maar goed, het zal een aangetrouwd nichtje zijn of schoonzuster, weet ik veel. Hey, goed, we gaan door met de volgende hit. Zometeen The Cure, Anno met Ultra. Ook Chair met Beavis en Butthead, dat is lang geleden. En deze van Bob Marley mag ook niet ontbreken in deze zomerse uitzendingen van FM Goud. Natuurlijk in het Klankgas. Hier is hij met Stereo.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
0: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere, natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
0: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

Is that dude that's like a cop?

Another met 54 Ultra en Talk to You, een huidige hit van deze mensen. En een belangrijke boodschap van The Cure met Friday I'm in Love. Dat kan over 2 dagen, dus wie weet, ben jij daar ook gegadigd in. Je kan het maar nooit weten. Hey, we gaan terug op deze 10 juni in de geschiedenis. Namelijk in 1935 starten we. De AA-bond wordt opgericht in Akron en dat ligt in Ohio. En nog een belangrijk bericht in 1947, want het automerk Saab die produceert zijn allereerste auto. En dit is Donna Summer.

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tik

0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen, aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buiten gewoon genieten.
0: You need this.
2: RMR Project.
3: RMR Project uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
2: RMR Project.
3: Maakt van ieder project een erezaak.
4: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
5: ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
7: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
8: Carwashclub.be.
9: Like us on Facebook.
10: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
11: Wat er ook gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

Ja, hij laat het ons duidelijk weten, George, de boy George met Culture Club. Het is time om te wisselen van uur, want de mensen van Nieuws en Weer die staan ook klaar. En dan gaan we zo meteen verder tot aan 7 uur. Hier is nog Tom Jones met She's a Lady. Ik zie je.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12
1: de
0: graden.
1: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.
2: Doe. Zimmer! Nossa!

0: Tobago.
1: Het is altijd een beetje moeilijk geweest om zulke titels uit te spreken. I say oi Tobago, hoor je van Michel Teló. En dat was een behoorlijke zomerhit in 2012. Hey, welkom. Deel 2 is aangevat hier bij FM Goud Limburg in deze zomerperiode. En we hebben leuke hits en dat laten we zeker merken tot aan 7 uur. Hier is Heart and These Dreams.
2: Klankgas met Bart van den Berg.

een beetje een rare situatie van Heart met These Dreams, want ze startte in 1973 als Amerikaanse rockband, maar daartegenover was er ook een Nederlandse band en die heette ook Heart en was ook actief in het jaar 1973. Dat was een beetje verwarrend voor de DJ's toentertijd, alhoewel het zal toch wel opgevallen zijn dat dit de bekende rockband was. Goed, zometeen 10 juni geschiedenis met onder andere eerst deze hits. De volgende die volgen de Scabs met Ed Sheeran, ook Cranberries. En deze van de Moody Blues uit 1964. Hier is Go Now. We-

Theater Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info: www.

0: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels, voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
5: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
6: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
7: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
8: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past. Via Goossens.

muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Top en top grote rockband uit Diest, België. Je hoorde de Skeps met Hard Times. 10 juni vandaag geschiedenis en dat gaat ook over België. We beginnen in 1998. Toen werd ex-minister Alain van der Biest veroordeeld tot 30 maanden celstraf. En in 2007 waren er federale verkiezingen met destijds de langste regeringsvorming in België. Maar in de schaduw gesteld door de federale verkiezingen van 2010.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie je ook bent of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen is een dag niet geleefd.

0: zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Schlagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelweelde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelweelde.be.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
6: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
7: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
8: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
9: Zomerbaar, Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
10: VGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
11: Inge Bakke, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelf gemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakke beter kennen op www.ingebakke.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
12: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
13: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Laanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
14: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.

De cirkel is rond. Wij zijn van deze aflevering ten einde gekomen. En Eddie Brickell met de New Bohemians met Circle heeft daar duidelijk een boodschap aan gegeven. Dan we nog de Black Eyed Peas met Justin Timberlake en Where is the Love? Hey, we eindigen deze aflevering, maar niet met de boodschap zonder te zeggen dat we er morgen weer zijn. En dat tussen 5 en 7. We eindigen dit uur nog met de Hollies en The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam. Amai, dat zal ook wel lukken, zeker. Nu uitrusten. Tot morgen.

Gaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
8: Zesdejaars van het Inspiro College in Houthalen presenteerden hun onderzoeksproject met 55 standen en toelichting door de leerlingen zelf. Het project maakt deel uit van het nieuwe leerplan rond onderzoekscompetenties met ouders en juryleden die feedback geven op de werken. De onderwerpen variëren sterk van realisaties tussen leerlingen tot de impact van druggebruik op sociale en economische factoren in Limburg. Volgens de schoolcoördinatie werkt de aanpak inspirerend en wordt ze intussen ook al door andere scholen overgenomen. Leerlingen van het derde en vierde leerjaar van XCL Eigenwijs in Lommel hebben hun eigen verhalenbundel voorgesteld in de BIEB. Het boek is het resultaat van maanden werk rond het thema feest, met verhalen die ze zelf bedachten, uitschreven en illustreerden. Onder begeleiding van een auteur werkten de kinderen hun ideeën uit via toneel, schrijven en feedback.

0: feedback tot een echte publicatie. Volgens School en Schepen toont het project hoe creativiteit, samenwerking en leesplezier centraal kunnen staan in het onderwijs. Zo pas werd in Leopoldsburg de nieuwe uitvalsbasis van Buitenbeenpop ingehuldigd. Eindelijk een volwaardige kantoorruimte van waaruit het stevig gegroeide festival kan worden voorbereid en georganiseerd. We moeten nu niet meer afspreken met bijvoorbeeld mogelijke partners en leveranciers in tavernes waar de muren soms oren hebben. Dat zegt een supertevreden organisator Jan van Zijer. Foto's en meer info vind je terug op onze Facebookpagina.
1: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: reality, speelwiel de VR-expeditie, brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwielde.be. Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
6: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
7: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
8: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
9: RMR Projects.
10: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
9: RMR Projects.
10: Maakt van ieder project een erezaak.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp,
11: Belettering.
12: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
12: Lasersnijden en graveren.
11: Full-color digitale druk.
12: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
12: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
12: Wallprints, uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.

0: Oudsbergse Zomerparade op donderdag 11 juni. En dit in de Echter in Oudsbergen. Het namiddagprogramma wordt verzorgd door Lisa Delbo en haar Gouden Klassiekers. Dit vanaf 3 uur. Het avondprogramma vanaf 8 uur met Domino. Live on stage en een afterparty met DJ Senior Kurt. Tickets boeken via jos.eerdekens@outlook.com of bel 0496 25 0408.
1: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
2: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
1: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
2: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
1: En kan ik ook meedoen?
2: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
3: Zomer in Peer, plezier voor jong en oud.
4: Thuisverpleging Norsa-team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
5: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
6: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
7: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
8: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
9: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
10: ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
11: Belettering.
10: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
10: Lasersnijden en graveren.
11: Full color digitale druk.
10: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
10: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
10: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
12: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Liefde voor Limburg.
9: Gabby Kollebunders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met al de schoonheid in de schaduw van de mijnen. En al de schoonheid voor dat er is. Maar vooral Limburg samen.

0: ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Zomerbaar Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
4: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel.
5: Wow,
4: een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
6: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
7: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
0: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
8: Ik barbecue, jij barbecued, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
9: Are you ready?
5: kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
9: Attention!
10: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
11: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
10: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat smal tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
12: Tam's Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluiden in Bree.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
5: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
6: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service.

0: en Kempen.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen. Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
2: Boelehoef 3 in Pelt.
3: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
4: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats bij een extra voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walschaerts langs in de Zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. De splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's.

0: verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwig duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Jansen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn

0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
0: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
3: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
0: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.

0: Geuzens. Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
1: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
2: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
3: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: in Peer, Yildirimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Yildirimslagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
1: Donderdag 11 juni, de Oudsbergse Zomerparade. Dit in Den Echter in Oudsbergen. Een organisatie in samenwerking met VZW Mandala. En een optreden in het middagprogramma van Lisa Delbo en de Gouden Klassiekers. We starten om 3:00 met genummerde plaatsen. Inkom per persoon bedraagt €25. Info en tickets via jos.eerdekens@outlook.com of bel 0496 25 0408.
2: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival, surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478-62-2666. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
4: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
5: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland.
10: Er zijn nog 2 lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al 2 slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de 2 bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. 2 andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Piro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer.

0: tot 17 graden.
1: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Wat er ook gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Temploe in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Temploe behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
4: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
5: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Speelstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 x XL. We zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.

0: Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
3: Gij zijn rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
5: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
6: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
7: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
6: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
7: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
8: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Zaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling.

0: Speerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
2: Betrouwbaar, snel en vakkundig. VIP Computers.
3: 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
2: VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
5: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
6: Nog tot middernacht. Romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde. Op FM Goud.

Milo Meskis schreef het nummer When I Feel This Way tijdens de corona-lockdown in 2020. Hij woonde toen alleen en had lange tijd geen fysiek contact met andere mensen. Geen knuffels, geen handdrukken of schouderklopjes. Dit is de zachte zijde. Ik neem je nog een uurtje mee op weg naar middernacht. Peter Thomas is op dit late uur je gastheer. Hey, hallo, van harte welkom. Het volgende nummer ontkracht het idee dat melodramatisch zwijgen heiliger is dan

innerlijke eerlijkheid. Hij wil weten waar hij aan toe is. If, for no reason at all, you love me no more, tell me, I wanna know. Je hoort Tom Helze samen met Janne Blommaert in If.

0: Je krijgt meteen een vrolijk zomersliedje te horen over vrijheid, verliefdheid en samen op avontuur gaan. Riding shotgun betekent naast iemand zitten in de auto. De song staat symbool voor samen reizen, zowel letterlijk als figuurlijk in het leven. Genieten van het leven en de liefde zonder zorgen, samen op weg zijn en het gevoel dat alles even klopt, vindt George Ezra in Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Zomerbaar Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras. Bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5 te Opitter.
3: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
5: Bruisend Lommel.
6: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
5: Bruisendlommel.be.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
8: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
9: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
10: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

De titel van de volgende plaat verwijst naar de Engelse uitdrukking A penny for your thoughts, wat betekent vertel me wat er in je omgaat. In het lied vraagt de verteller eigenlijk wat voel je echt voor mij? Hij wil weten waar hij staat in de relatie. Het refrein gebruikt een speelse metafoor. Een penny voor je gedachten, een nickel voor een kus en een dime als je zegt dat je van me houdt. Daarmee bedoelt hij niet letterlijk betalen natuurlijk, maar dat een oprechte liefdesverklaring voor hem van onschatbare waarde is. Hij verlangt naar duidelijkheid en emotionele zekerheid. Liefde wordt echt moeilijk wanneer je niet weet wat de ander echt voor je voelt. Tavares is een Amerikaanse R&B, disco en soulgroep. De band bestaat uit 5 broers, Tavares, uit New Bedford, Massachusetts.

0: geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
2: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.

0: zomerbar Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86. Voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
2: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
3: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
4: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: Nog tot middernacht. Romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde. Op FM

Voor vanavond ben ik er bijna helemaal klaar mee. Als afscheid krijg je nog twee muzikale nightcaps. Let Me Be The One For You van de Duitse zanger Sasha gaat over het moment waarop verliefdheid overgaat in een bewuste keuze voor een relatie. De zanger beseft dat deze persoon zijn leven heeft veranderd en vraagt niet om passie alleen, maar om een duurzame plaats in haar hart. Daarom klinkt het nummer zo warm en oprecht. Het gaat niet over het veroveren van iemand, maar over het verdienen van vertrouwen en liefde. En de laatste song, Wild Places, van Duncan Brown, is een poëtisch liedje over het verlangen naar vrijheid, natuur en echte verbinding. Een ontsnapping uit de koude, kunstmatige wereld van de stad naar de pure, wilde kant van het leven en de liefde. Over liefde die rust brengt. Over hoe de aanwezigheid van één persoon je wereld anders laat zien, juist in de stille momenten wanneer alles om je heen tot stilstand komt. En daarna is het de hoogste tijd om schaapjes te tellen. Enfin, voor alle nachtwerkers vertel ik nog, meteen na 0 uur vertrekt onze FM Goud Limburg-trein met mooie non-stop muziek. Erg fijn dat jij voor het inslapen nog naar ons FM Goud Limburg luisterde. En nog dit. Om 7 uur morgen vroeg hoor je Michel met het ochtendprogramma Early Birds. Tot morgen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioatlantiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Dertig jaar totaaloplossingen voor...

0: belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
0: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen.

0: www.interieurbeautique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons.